is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden. En nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: ABC Radio. ABC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
3: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

KBC Radio. Jouw hits, jouw station.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio-Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er 2 wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op een luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat die pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Je doet hier 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers, en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.

hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Falco.

0: drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam in Nederland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En vanaf 7 betekent dat 10 minuten extra. Duitse grenscontroles gebeuren ook op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 10 minuten langer over. Verderweg de meeste vertraging op de A59 richting Den Bosch. Rijden trekkers richting Den Bosch voor de boerenprotesten daar. En daarom rijdt het langzaam tussen Os en Rosmalen-Oost. Je doet er hier 50 minuten langer over.

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Oss-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee.

begonnen we met Billy Ocean en Loverboy. Een gouden start van het Zoute Uurland. We hoorden ook nog aan het begin van deze show Tom Jones en zijn liedje over Delilah. Samenstelling Bob van Beten, niet vergeten. En techniek en montage Erik van Willigen. Tijd voor John Lennon, Imagine.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Vanaf de hoge Wageningse Berg draaien wij jouw hits op jouw station KBC Radio.

Ah, leuk, hè? Nationaal product van de T-Set, Mabel Ami. En dit nummer doet mij terugdenken aan de T-Set Club in Scheveningen op het Geversdijnoordplein. Waar ik in de jaren 70 heel wat uurtjes heb doorgebracht. Altijd gezellig. En dat in de geur van bier en rook. Dat laatste kun je je nu niet meer voorstellen. Nationaal product. Hier is Normaal en Hiki Kikkowand of zoiets. Rare T.

Tijdens het zoeken in oude kranten en tijdschriften zag ik een opvallende advertentie van de toenmalige Rijkspostspaarbank. De bank adverteerde met een hoge rente op een beleggingsrekening, namelijk 7%. Bonnetje invullen en dan zonder postzegel opsturen, hup. Bellen kon ook en dan vragen om doorverbinden naar toestel 124. Mevrouw, kunt u me doorverbinden met toestel 124? Wat zegt u? Ja, mag ik toestel 124? Nou, vrienden, dat waren tijden. Het gaat hier om een advertentie uit 1973.

0: Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Online en TV.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten.

Daarom is de weg nu dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer gemeld in de richting van Zeeland op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over.

0: I Can Dream About You, daar gaat hij, Dan Hartman. Op AM 891 kHz en AM 1008 kHz is dit KBC Radio. Net als de zeezenders van toen op de Middengolf, alhoewel Radio Noordzee Internationaal ook uitzond op FM. Dat was de enige zeezender op FM. En op de Korte Golf konden ze in Zwitserland op het hoofdkantoor in Zurich lekker meeluisteren. Tijd voor een leuke top 3.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Ja, drie keer Gilbert O'Sullivan. Heerlijk, heerlijk. Stuur je eigen top 3 naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres. studio@kbcradio.nl. Het volgende programma staat op punt van beginnen. Eerst het nieuws nog. Dus ik zeg graag tot een volgende keer. En dit is een lekkere Billy Preston. In duet met Syreeta. En It Will Come In Time. Alles op zijn tijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A59, ter hoogte van het Brabantse Hees, zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 70-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grosjeau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over. It's Friday! It's really hot sun. Summer.

0: Summer Sunshine. We zongen door de Ierse koors. Ja, zomer op je radio, wat lekker is dat. Hè? Ja, of de koors nou zingen over de winter... Of dat ze nou zingen over Summer Sunshine zojuist. Dat maakt mij helemaal niet uit. De koors krijg ik altijd een smilende mond en een warm gevoel bij. Ja, echt waar. Dat doet me echt ongelooflijk denken aan... Natuurlijk, ja. Natuurlijk. De zomer. Ja, en nog iets anders van mensen. Het is zover, los van... Los van de koffie hebben we ook iets lekkers bij de koffie, want we gaan hem uitdelen vandaag. Er is namelijk iemand in ons midden die jarig is vandaag. En dat is al niet onopgemerkt, want er zijn veel mensen die begaan zijn met hem. Met haar ook, maar vooral met hem, want hij is jarig vandaag. Ik heb het over Kees. Kees, een van de drie musketeers. Ja, daar moeten we eigenlijk even voor zingen, zeg ik dan.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Ja. En hij mag heel wat kaarsjes uitblazen. Kees, van harte gefeliciteerd, ook voor mij natuurlijk, bij deze.
2: Gefeliciteerd!
0: Het koor stond al klaar, dus we gaan er iets moois van maken. Mocht je Kees Lauwers willen feliciteren, dan kan dat via mij, hè. Messenger Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Volgens mij zijn er al wat felicitaties. Ja, dat is leuk. Ik ga dat even meenemen zometeen in de uitzending. Goed. Misschien ken je nog wel iemand die jarig is. Of ben je zelf jarig? Dan wil ik het natuurlijk ook weten. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Begonnen al zonnig, dus qua titel. Ik heb het idee vandaag, ik moet het nog even checken... of we echt overal in Nederland de 30 graden gaan halen. Oké, misschien blijft het noorden een klein beetje achter bij het midden. En zeker bij het zuiden van Nederland, waar het echt heel erg warm gaat worden vandaag. Het is, denk ik, in temperatuur, gevoel misschien wat anders... de warmste dag van deze week in elk geval. En hierna wordt het een klein beetje minder, maar wat is minder? Voor mij mag er ook wel een beetje regen komen. Vind ik eigenlijk ook wel lekker, moet je zeggen. Nee, vocht te weinig wat dat er gaat. Dus, zomerse muziek vandaag. En ik heb het een en ander geselecteerd, of ik ga dat doen. Maar als je zelf een ideetje hebt, geef dat even door aan me.

Er zijn zoveel leuke zomerse platen van dit moment, maar ook van vroeger. Dit was er eentje van Jerry Keller en Here Comes Summer. Nou, kom maar met je zomerse plaatjes door. Ik heb er nog een hele oude gevonden. Ja, je kent ze van Ramona, de Blue Diamonds. En

0: Vandaag als we alleen maar zomerse muziek gaan laten horen, dat je ook even je temperatuur meet. Ik bedoel niet met de thermometer, maar gewoon wat je voor je ziet. Of aan de zijkant je thermometer. Ik ben benieuwd onderweg. Hou het een beetje koel in de cabine, zeg ik dan, voor degenen die kilometers aan het maken zijn. Het is vrijdag vandaag, de laatste dag van de werkweek. En ja, misschien wel de dag met de hoogste temperatuur. Ik heb het over Nederland, maar is onzin natuurlijk. Want in Italië, Spanje, Frankrijk al heel lang is het heet. Ik ga je straks meer vertellen over het weer, wat de verwachting is, wat ik al doorgekregen heb. Maar los daarvan, de temperaturen vandaag in die Europese landen die ik noemde. En ook in andere landen, de temperatuur is best wel hoog en vaak ook nog hoger dan bij ons. Want ook Spanje bijvoorbeeld tekende weer de 40 een paar keer op gisteren. Dus 40 graden, ook in Frankrijk wat dat er gaat. Dus nou, dat vermengd met de zonnige muziek en de felicitatie voor Kees Lauwers, dat willen we graag weten. Dat vind ik leuk om even te brengen. Je kunt het inspreken via Messenger, een videootje meesturen, een fotootje. Nou ja, eigenlijk van alles, zeg maar. Ik ben benieuwd. En sowieso, je aanwezigheid wordt prijsgesteld. Denk even na ook over een ultieme weekendplaat. Laten we alsjeblieft met een zomersgevoel het weekend ingaan. Het woordje zomer hoeft er overigens niet in te zitten, hoor, in de titel. Gewoon een plaat waar jij bij zegt, nou, dan is het voor mij echt zomer. Dat hebben we al een tijdje. Laten we de zomer qua gedachten even vasthouden. En dat mag qua temperatuur misschien wel eens een beetje minder af en toe. Dus kom er maar mee. Met KBC. Nogmaals, messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Commie 1 is er ook bij, zegt hij. Ik ben er de volle 2 uur bij. Oei, complete waarschuwing. Nou. Johan, ik kom zo meteen wel terug op je opmerkingen over mijn auto. Overigens kan ik je vertellen, het is niet gemaakt. En pas over bijna 2 weken... wordt hij aan huis bekeken, heeft het waarschijnlijk. Het is een auto met een stopcontact, zeg maar. Wordt bekeken of het stopcontact wel goed is. Nee, handig. Maar ik heb er echt heel veel problemen mee en grote zorgen. Hij staat nu bijvoorbeeld weer aan de lader, gewoon met een 220-kabeltje. Als ik hem helemaal vol wil hebben, dat wil zeggen zo'n 85-90%, dan is hij vanavond om 9:30 klaar. Kun je nagaan. Dat schiet dus niet echt op. Makkelijk. Ik maak me er niet druk om. Ik neem aan dat het wel weer goed gaat komen. Er zijn veel ergere dingen in de wereld. Een beetje onzeker als je naar je werk wilt en je kunt niet rijden. Dat is een ander verhaal natuurlijk, ja. Maar goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen, toch? Neem ik aan. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik ga eerst even naar een berichtje van Wilco en Annette. Goedemorgen Bob en alle luisteraars. Vanuit KN een goed en een prettig weekend alvast voor allemaal gewenst. De wok hebben we weer gehad. Die was natuurlijk weer lekker. Niet zeuren, niet lekker wokken, zo is het. Vanmiddag gaan we laden voor Italië. Dus kunnen ze daar morgenavond op hun feestdag Ferragosto een lekker visje gaan eten. Wij nemen dat allemaal mee. Wat zijn jullie toch een lieverds voor die Italianen. Gaat goed komen. Groetjes van Wilco en Annette, die trouwens natuurlijk ook voor onze Kees een felicitatie hebben. Kees, van harte gefeliciteerd namens de jou welbekende Wilco und Annette, zoals ze in Duitsland worden genoemd. Maar ze zitten er helemaal niet. Ze zitten in Frankrijk en ze gaan naar Italië toe. Wilco und Annette en Annette. Annette, zie. Wilco. Goed. Harry is erbij. Die zegt een feestdag als vandaag zonder muziek. Het is Wereldgekko-dag. Een soort hagedissen, toch? Gekkootjes? Ja, volgens mij wel. Ziet er wel mooi uit. Gekko. Gekko. Die klinken ook zoals ze eruit zien. En zoals ze heten, moet ik zeggen. Gekko. Gekko. Dat is een soort echo, maar dan een gekko. De dag van deze hagedissoort. Waarom? Ik heb geen idee. Maar wat is een feestdag zonder muziek? Ik heb hier een paar Celebration of the Lizard doorgekregen van de Doors. Of Lizard Live van ZZ Top. Om die even eraan toe te voegen op Wereldgekko-dag. Wereldgekko-dag. Er zijn mensen die hebben dit ook in huis, hè, in een terrarium. Doe eens gekko, denk ik dan. Goed. De post. Even een duimpje sturen naar Kees Diepens. Dat is niet de jarige Kees. Die schrijf je trouwens met een C. Deze Kees Diepens met een K. Daar hoor je eigenlijk niks van. Maar goed om even mee te nemen, zeg ik dan. Voordat we andere berichten beginnen, moet ik even denken aan Henk Wijngaard. Vanmorgen hebben veel mensen een duimpje opgestoken, ofwel een kaarsje aangestoken voor onze Henk. Die vanmorgen, als het goed is, naar bedoeld, maar niet naar bedoeld, laat ik zo zeggen. Maar hij moest onder het mes, hartoperatie. Dus dat is niet nogal wat om dat mee te krijgen. Maar het idee van de tuinman om dat kaarsje aan te steken vond ik heel erg goed. En de digitale kaart niet te vergeten die Edwin Rijmink had gemaakt. En Edwin Tempelman nog een liedje voor Henk heeft gedaan. Dat moet een bijdrage leveren aan goed herstel van Henk in het ziekenhuis in Zwolle. Onze eigen kaart, hè? Ik zeg het maar bewust, onze eigen kaart. Ik zag dat de altijd aardige Hessel, Wijkstra van Radio NL ook dat had geregeld met een kaartje. Maar ik vond het wel erg gepikt het idee, moet ik je zeggen. Maar dat maakt niet uit. Hessel bedoelt het ook hartstikke goed. En dat is ook niet een snauw helemaal niet. Er zijn veel luisteraars ook bij Radio NL die dat ook hebben gedaan. Dus dat is alleen maar mooi. Goed gedaan. Maar wij hebben onze eigen digitale kaart. Die staat ook op Radio Onderweg. En daar had je nog wel, of kun je ook nog wel, een duimpje aan toevoegen. Nou, de post van nu. Even kijken, Cowboy Phil. Even kijken. Oh, die had het nog even gisteren over de dag van de linkshandigen. Ik heb het alle drie. Ik ben links, rechts, handig en onhandig. Niet te geloven. Philip, goed weekend. Philip moest ook van het ziekenhuis een bezoek brengen vandaag. Goed. Kaarsje voor Henk is erbij gekomen, Martin. Dus helemaal netjes gedaan, man. Evers is er ook. Evers! Even Brugman van de Witte Oestgeest. Duimpje van mij terug. Krijgt iedereen, hoor. Moet ik wel op tijd eventjes in orde maken, trouwens. Ruud Mahmoud Roodkako. Goedemorgen, Bob, vanuit de Botlek. Van de boot gerold intussen. En ik rij nu op de A12 voor de grens in de Stouw. In Emmerich douane doen en aansluitend in, waar is het? In Udim ga ik lossen. Ik wens u een goed weekend. Want Ruud heeft het daarna waarschijnlijk na het lossen, denkt hij. Ik hoop het ook. Nou, dan de tractoren onderweg natuurlijk. Ja, net hoorden we in het nieuws over dat ongeluk. Ik doe daar nu zeker geen uitspraak over, überhaupt niet. Ik hoorde wel gisteren, vanmorgen vroeg was het natuurlijk, toen ik naar Utrecht reed, dat de politie alleen niet toestaat dat de boeren die het niet eens zijn met de uitwerkingen van de stikstofplannen van het kabinet, dat die wel de snelweg op mogen, maar ze mogen niks blokkeren. Oké. Denk ik dan, maar ja, dat is niet eerlijk. Want als wij met de vrachtwagen of met de personenwagen de weg opgaan en 10 gaan rijden, krijg je een boete. Sterker nog, trekkers mogen niet op de snelweg, maar dat wordt dan niet beboet. Alleen als ze de boel blokkeren. Dat is één. En dan hoor ik net over een ongeluk. Maar als dat veroorzaakt zou zijn, als tractoren, dan zijn de rapen gaar. En alles wat van het land komt, denk ik dan. Want dat is niet helemaal oké. En dat was ook vast en zeker van de boeren niet de bedoeling. Om een ongeluk te veroorzaken, maar als er ook doden bij te betreuren zijn, dan zijn we even klaar met dit verhaal. Dat wil zeggen, eigenlijk begint het pas, maar dan op een hele onprettige manier, denk ik dan. Jeroen Schild is erbij gekomen, die horen we zo meteen. Martin, ook een berichtje van hem. Gesproken en wel hoor je in de uitzending. Barry Bennebroek eerst even. Barry, ook opmerking? Barry, je komt ook zo bij je. Dat zijn de gesproken mededelingen. Die heb je ook van deze meneer. Die ken je ook wel, denk ik. Deze man.
1: Morgen, Bob. En alle luisteraars.
0: Ja, die is er ook weer bij. Dat is logisch. Dat is André. Jullie berichten verzamel ik allemaal eventjes. En die gaan we zo meteen meekrijgen in Onderweg op KBC Radio. Zomerse muziek zo in aantocht. Even een paar dingetjes nog. Waarom sla ik die berichten over die hartstikke fijn zijn om te horen? Dat neemt iets meer tijd in beslag. En dat geeft niet, vind ik alleen maar leuk. Nu kan ik er even snel doorheen gaan. Alvast even om de stemming te peilen bij jullie. Nou, hartstikke goed. Sandra is erbij. Ja, gefeliciteerd, Kees. Maak er een mooi feestje van. En José en Buk ook gefeliciteerd. Laters. En dat vanuit Spanje. Dat is ook wel een favoriete bestemming van José en Kees. De drie musketeers. Kees is vandaag jarig. Door Sandra van Zijderlaan de felicitatie. Edwin Tempelman, die horen we ook zo meteen. En Jeroen zegt ook, deze Jeroen, we hebben er meerdere, gefeliciteerd. Nou, bij deze hartstikke goed. Elwin Stegeman, daar houd ik van, krijgt van mij een duimpje. Want dat heeft hij mij ook gedaan. Hetzelfde geldt voor Johan A.C., ook ingeklokt. Goed dat je er bent, Johan, gezellig. Die andere grote boer die is er ook bij. Ja, dat zei ik er straks wel eventjes. Nou ja. Hoe is het met je auto? Vroeg die. Nou, die kan niet laden. Een test laat niet, heb ik niks over gehoord. Of ik heb het gemist. Nou, ik heb wel gezegd dat die niet in orde is. Vrijdag onverrichte zaken uit de garage gehaald. Na 2,5 dag met een huurauto te hebben gereden. Maar goed, hij wordt dus, als het goed is, aan huis gerepareerd. Overigens niet voor niks, hè, het huis. Het is niet goedkoper of zo. Goed. Maar hij zegt, of zou het te maken kunnen hebben dat toen je op de vluchtstrook stond met het snoer er nog aan, bij groene kan, dat je een heel eentje aan het rijden was met het lange snoer. Ja, dat kan ook. Dat er toen mis is gegaan. Mijn excuus, want ik kon het niet laten om dit even te schrijven. Ja, Johan, niet alles vertellen wat je al weet. Of denkt te weten. Joop Zijdelaan, morgen Bob, alle luisteraars van onderweg. Ik ben er weer bij hoor. Vanmorgen gelost in de Eemshaven, nu onderweg naar Wolfraat. Daar gaan we laden voor de Eemshaven en dan die maandag weer los. Dus mooi op het weekend dan. Doe mij maar een lekker bakje koffie. Ja, hij knippert groen. En straks een satéetje met pindasaus, want daar hebben we het nog niet over gehad. De kantinejuf heeft de allerlekkerste kipsatéetjes met de heerlijkste pindasaus die ze ook zelf gemaakt heeft. Dus ik zou zeggen, bestel maar via mij. Messenger Bob van Beten, bob@kwcradio.nl. En allemaal vast een heel fijn weekend gewenst. En een fijne uitzending van Joop van Zijndelaan Stolwijk. Get on the floor. Put your hands up. Put your... En natuurlijk, ja, put your hands up, put your hands together, let your hands clap in the hands. Heet dat niet zo, ja? Want de felicitaties voor Kees doet Joop er ook even bij. Kees is feestelijk jarig vandaag. Dit is de Summer Jam, The Underdog Project en The Sun Club.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Zo gaat de A57 Keulen-Krefeld het hele weekend dicht bij Krefeld. De A61 Venlo-Mönchengladbach wordt afgesloten bij Mönchengladbach. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert-Noord en Hettersheid. Dat duurt tot half oktober. Verder mogen vrachtwagens tot 1 september ook op zondag de weg op in diverse deelstaten, waaronder Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen, Rijnland-Pfalz en Saarland. Vanwege de droogte is er namelijk minder vervoer mogelijk over het water en is er extra vrachtverkeer nodig. In België is deze hele maand augustus kans op vertragingen op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen en het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Tot aanstaande zaterdag wordt gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Destelberg en Gentbrugge. De Belgische verkeersdienst verwacht veel vertraging. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is een grote kans op file bij knooppunt Machelen. Bij de aansluiting met de ring van Brussel is dat. Door herstelwerkzaamheden is maar één rijstrook open. Dat duurt tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandria en Genoa wordt op diverse plekken gewerkt aan de weg aan bruggen en viaducten. En daardoor is de kans op vertraging groot. Dat duurt tot 1 september.
1: Goedemorgen,
2: Pop van Beten.
1: Goedemorgen.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 70-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten vertraging op diverse wegen. En dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over 30 kilometer tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf Duiven 15 minuten in de file. De A59 Os richting Den Bosch, daar is een ernstig ongeluk gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2, want de weg is afgesloten. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden is ook een ongeluk gebeurd. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer met 30 minuten vertraging.

0: Stef Enkel, nummertje van 6 jaar geleden alweer. Zomer in mijn hart. Ja, meer zomerse muziek zometeen. En ja, je mag het zelf doorgeven als je iets zomers hebt. Ik hoor het graag. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Als je een lekkere tosti wilt. Ik zou vandaag toch echt voor de kipsatéetjes gaan. Want het is exclusief op vrijdag van de kantine juffrouw Corrie dat ze die uitdeelt. Maar je kunt ook een tosti bestellen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. De allerlekkerste kipsatéetjes met de zelfgemaakte pindasaus van Corrie. Niet te versmaden. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Even de serieuze noot van het programma. Je hoorde net over in het nieuws natuurlijk al. 2 mensen zijn vanochtend vroeg overleden bij een ongeluk met 4 auto's op de A59 bij Hees. En ook zijn er meerdere gewonden, laat ook Omroep Brabant weten. Hulpdiensten en traumaheli aanwezig. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 vanmorgen. En niet bekend, echt duidelijk voor de stelling, niet bekend wat de oorzaak is van de botsing. Er zou nog een persoon zelfs bekneld zitten. De weg is volledig afgesloten. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file. Die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Want daar debatteert Provinciale Staten van Brabant over het plan om vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Of deze files dus iets te maken met het ongeluk is nu nog niet bekend. Trekkers die mogen niet op snelweg rijden weten we allemaal, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder aangegeven dat hen niet tegen zou worden gehouden vanwege het recht op demonstratie. Het demonstratierecht, het recht op demonstreren, zo is het. Ja, als dit wel het gevolg is van blokkades, dan wel langzaam rijden. Zoals een ANWB ook al hoorde over hoe lang je onderweg bent. Vanaf Culemborg tot aan Den Bosch en verder. Dat is niet helemaal super natuurlijk. Nou. Luc Zeger zegt, Kees, gefeliciteerd van harte. Edwin Rijming zegt, Kees, van harte gefeliciteerd. Ja, nog veel meer felicitaties die erbij gekomen zijn. Dus daar gaan we zo meteen eens eventjes naar kijken wat ik nog meer allemaal hier heb in het systeem. Jacco is erbij gekomen, de Volvo F89. Ja, dat is een ouwetje, dat weten we, dat is een oldtimer. Die is intussen goedgekeurd, laat hij al even weten. Dat is goed om er zo meteen eventjes weer bij stil te staan. Dat doen we ook zo meteen. In een nieuwe ronde met post. Ik noemde al even wat namen. Maar we hebben ook nog wat ingesproken mededelingen. Chippy, Martin bijvoorbeeld. En André niet te vergeten. En Jeroen, zet jij maar even de toon. Hoi!
1: Ja, goedemorgen Bob. Bobben de Bob is op de vlucht in Spanje toch? Ik ben er ook weer bij.
0: Ja, gezellig hoor.
1: Och, wat is het toch elke dag weer lekker, hè? Zo wakker worden, zonnetje erbij en gelijk weer lekkere temperaturen.
0: Goed hè?
1: Wat langzaamaan oploopt, althans langzaam, het schiet later op.
0: Wat heb je nu?
1: Ja, nou, gisteravond ben ik gekomen tot aan de Niebert. Of Niebert in de Klaver.
0: In de Klaver, ja.
1: Daar heb ik samen gestaan met Appie Wever. Ja, en ja, dons gezellig daar. Goed gereden, lekker gedoucht. Ja, helemaal top. Nou.
0: Hallo, breek.
1: Sorry, kabal. Nou, vanmorgen om 6:00 ben ik weggereden. En we kwamen 6:30 bij de boer in Reduzum, bij Grauw. Ja, een vrachtje rundveemest geladen. Die heb ik gelost in Beerta. Ja, er stond er niks in, dus ik heb hem opgebeld. En hij zegt, oh, dan mag ik dat ritje nog een keer doen. Dus ik ben rond 11:30 ben ik daar zo. Vrachtje mest laden, weer lossen in Beerta. En dan gaan wij vanmiddag om 3:00 laden in 2e Ex-Lowermond. Mm-hmm. Op all places. Ja, voor Vive la France, voor de maandag. En dan trappen we mooi op de keten aan. En dan haal ik gelijk Koen op.
0: Je zoon,
1: ja. Bij me. En ja, we hebben dit weekend hebben we Drive in Blues in Giethoorn.
0: Oh, wat leuk. Ja, muziek en op het water. Bivakkeren, natuurlijk.
1: En dan, dik feest allemaal. Lekker met de boot op het water.
0: Ja, dat snap ik. Met de auto is lastig.
1: Ja, we hebben genoeg te doen. Nou, verder heb ik eigenlijk weinig te klagen. En het is, ja, ik geniet van dit weer, hoor. Heerlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nou, goed zo.
1: Mooie uitzending
0: van positief geluid.
1: Ik zou graag wel een straks, hè. Rond nu of 12.
0: Kipsatéetje.
1: Met een beetje mayo-saus erbij.
0: Doen we.
1: Ja, en een lekker groot glas melk. Want die vergisten, dat was echt wel donders lekker, hoor.
0: Ja, ja. De witte motor.
1: Nou, fijne uitzending.
0: Oké. Jeroen, dat komt eraan, hoor. Ik neem nog maar even een bakje koffie in plaats van een glaasje melk. Ik moet je zeggen, op zijn tijd vind ik dat ook wel lekker. Een beetje raar misschien, maar oké. Chippy, Martin.
2: Hey, goedemorgen Pop en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinus.
0: Vertel.
2: Nou Bob, ik had je vanochtend al laten weten dat ik een rondje Amsterdam had.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Klaar in Amstelveen.
0: Mm-hmm. Oh, goed zo.
2: En Ja, ik heb net even de zaak gebeld. Nou, mijn triller van maandag die staat klaar. Dus ga ik lekker naar de zaak even koppelen. En dan is het weekend.
0: Lekker, hè?
2: Ja, lekker, man. Dus ja. Ik geef me dan nog even het zwembad liggen met de kinderen.
0: Gezellig.
2: Ja, dus, nou oké. Bob, ja. Voor de rest weinig te liegen, te bedriegen. We spreken elkaar weer.
0: Ja, lekker weekend alvast.
2: Oké, later.
0: Dag.
2: Oh ja, voordat ik het vergeet. Bob, had jij voor mij nog een bakkie en tante Corrie een satéetje?
0: Wat denk je, man?
2: Lekker, man. Heerlijk. Oké, groetjes.
0: Goed weekend, doeg. Dat is de koffie als je ook koffie wilt. Hè? Messenger Bob van Meter, bob@kbcradio.nl. Barry Bennebroek, dat is Barry OBB uit Zummeren. Barry.
3: Morgen, Bobby en alle luisteraars.
0: Hallo. Hoe is ie?
3: Ja, ben er weer bij. Twee ja, uurtjes gezellig. Lang. Eigenlijk deze hele week een beetje in de buurt rondgereden.
0: Ja.
3: En vandaag krijgen we net voor het weekend als kerstje in de appelmoes... nog een ritje Hamburg voor vanavond 8 uur te lossen.
0: Oh, nou.
3: Dus, dat wordt morgenmiddag voordat we thuis zijn.
0: Dat lijkt me wel, ja.
3: Maar goed,
0: ja.
3: Is niet anders. Is maar een keertje zo.
0: Ja.
3: Dus iedereen rustig aan vandaag met de hitte. Het zal lekker druk worden op de weg, denken we.
0: Ja, is het al, ja.
3: Met het vakantieverkeer.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
3: In ieder geval iedereen fijn weekend alvast. Lekker satéetje om 12 uur voor mij, Bobby.
0: Regelen wij.
3: En dan spreken we wel weer.
0: Zeker.
3: Houdoe.
0: BB in Zummeren, Barry Bennebroek dus. Je hebt ook Bart Bijls. Dit is BB in Zummeren, voor de duidelijkheid. Nou, goede reizen naar Hamburg. Ik weet wel wat je vanavond gaat eten natuurlijk. Hamburger natuurlijk, ik kan niet missen. Ich bin ein Hamburger. Nee, dat was het. Berliner was het. Ich bin ein Berliner Boll. Ook niet goed. Hey, succes vanavond dan. En nou ja, ik hoop dat je een goed plekje vindt. En in Duitsland dan de avond goed gaat doorkomen en de nacht. En dan morgen als een gekko. Het is vandaag de dag van de gekko. Als een jekko en een gekko lekker naar huis morgen. Nou, succes met alles dan. En toch een lekker weekend. Gewoon, die uren komen wel. Die uren komen wel dat je kunt genieten. Barry Bennebroek dus. Op naar André. André!
4: Morgen, Bob. Hallo, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: En vertel, André, gisteren...
4: Ja, gisteravond op Schuttorp gestaan, samen met Joop. En nog met twee andere collega's. Ja, die luisteren nooit, dus een kleinigheidje.
0: Nee, hoef je niet te vernoemen.
4: En vanmorgen vertrokken heb ik hem geladen in de Boelvraat weer voor Eemshaven. Nou, ja. Daar ben ik rond een uur of kwart voor twaalf uur. En dan moet ik even weer lossen. En dan kan ik er aan weer bij zitten.
0: Ja.
4: En daarnaast een grote verrassing, dus ik weet nog niet wat we gaan doen.
0: Ah, is leuk
4: dus,
0: toch?
4: Ik bedank even bellen.
0: Ja.
4: Dus maak er in ieder geval een mooie uitzending van. Prettig weekend was iedereen. En tot de maandag weer. Houdoe.
0: Houdoe. Dat is André, ook van Zijderlaan Stolwijk. Ja, die collega's die niet luisteren, dat kan echt niet hoor. Doe even je best jongens, Joop ook hè. Je had niet gezegd trouwens, wel de felicitatie voor Kees doorgegeven. Je had niet gezegd. Dat je had overgestaan met André. Maar ja, dat komt wel eens vaker voor natuurlijk, ja. Goed, Edwin Tempelman. Edwin.
5: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, hoi.
5: En alle onder de wegjes.
0: Hoe is hij dan?
5: Alle op de wegjes. Zo, vandaag even zo'n roestige bak ingeleverd op de Maasvlakte. Fantastisch werk.
0: Ja, mooi man.
5: Die dingetjes los en allemaal in.
0: Ja, jij wilde dat graag doen.
5: Automatisch met zo'n kraan om dat ding eraf te scheppen.
0: Mm-hmm.
5: En ik heb vandaag een bijrijder bij me. Dat is
0: wie?
5: Lucas. Die heeft vandaag... ja, je hoeft nog niet naar school, hè? Naar de fruitmand, hè? Nee, hè?
6: Nee, ik heb nog vakantie.
5: Hij heeft nog vakantie. En dan doet hij een beetje vakantiewerk bij ons.
0: Oh, leuk.
5: Hè? In de hal, hè?
6: Ja.
5: Ja, maar hij mocht vandaag mee.
0: Ja.
5: Want het kwettennest bij ons, hè? Die eentjes op kantoor, die zeggen van... ga maar even met Edwin mee, hè? Nou, dat ging goed, hè?
6: Ja, goed.
5: En wat heb je geleerd vanmorgen? Dat containers niet vastgezet worden met spanbanden, maar met twistlocks, hè?
6: Ja.
5: Met twistlocks.
6: Spanbanden gooien.
5: Kijk, nou, zo slim is die jongen al.
0: Lucas, geweldig, jongen.
5: Heel veel spanbanden gooien, ja. Moet je een bakje koffie van Bob?
6: Ja, kan wel.
5: Melk en suiker?
6: Nee, helemaal zwart.
0: Helemaal zwart, komt ie.
5: Een bakje zwart als het kan, Bob.
0: En jij, twee.
5: En moet er nog muziek bij? Ik doe altijd een scheurtje muziek erbij.
6: Ja, kan ook wel.
5: Jannes?
6: Nee.
5: Geen Jannes. Nee, hij is meer van Metallica zo, Bob. Dus,
0: oh, echt?
5: Dat betreft,
0: oh, dan kunnen we elkaar een hand geven. Vind ik ook lekker.
5: Even in de kano, ja? 1, 2, 3. En dan zeggen we goed weekend. 1, 2, 3.
0: Goed weekend.
5: Tjus.
0: Lucas en Edwin. Geweldig. En Kees, gefeliciteerd nog eventjes namens de boys. Dat zag ik nog even als berichtje binnenkomen. Dus dat is mooi. Kees Lauwers is vandaag jarig. Het is 12 minuten voor 12 uur. De tijd gaat hard op deze manier, hè? Zometeen nog veel meer post. Hans de Viking is erbij gekomen. De MRC-mossel nog met de felicitatie. Oh, die had ik gezegd, hè? Die heeft nog een felicitatie voor Kees. En dat geldt voor Edwin Rijmink ook. Die trouwens net geladen is in Zaandam voor Bremen. Overigens voor maandag pas. Nu naar de zaak om daar de auto leeg te halen. Nou, dat is een Lemelenveld bij de firma Tielbeke. Maandag met de nieuwe op pad. Een nieuwe collega of een nieuwe wagen? Nieuwe wagen. De zenuwen gaan nu al door de keel, denk ik. Of niet dan? Groetjes en iedereen alvast een heel fijn weekend geweest. En Kees van harte gefeliciteerd dus namens Edwin van Tielbeke, Edwin Rijmink. Luc, ja Bob, jij ook gefeliciteerd met Kees. Zomers plaatje, nee niet Sabrina toch en Boys, ik dacht het al ja. Maar wat dacht je van Kaoma met Lambada? Dat draaide ik vanmorgen Dansalo Lambada, zoiets, bij Radio M Utrecht. En toen dacht ik al, dat kunnen we onderweg vandaag ook wel gaan doen. Of de surfers met windsurfing, oh dat is ook leuk. Zullen we de surfers doen? Windsurfing? Ik vind het wel leuk eigenlijk, ja. Surfen, ja, ik zie dat veel tegenwoordig, want ik woon natuurlijk wat meer aan het water. En ik zie dat voorbij komen, zeilbootjes, windsurfers en vooral veel suppers. Going to San Francisco van de Flower Pop Man, going to Ibiza of Barbados, dat maakt niet uit. Ik gooi er maar even een paar in, Bob, oké?
7: Wat een leuk idee.
0: Want windsurfing van de Nederlandse surfers is wel een leuk idee. Hè? Ik ga er even over nadenken, want we zitten zo'n beetje ook in de Bob Dubbelop tijd. Oké. Ja. Hey, dit is leuk. Hij is er zelf.
8: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Oh, Kees. Je ziet er geweldig uit, feestelijk. Iedereen bedankt voor de felicitaties. Even een berichtje vanuit huis, Beverwijk dus. Ja, mijn leeftijd. Ik kan het in elk geval niet meer omdraaien. Echt waar? 44 geworden, Kees. Gefeliciteerd. Vanavond gaan we overigens weer naar Italië toe. De Drie Musketeers kunnen we morgen daar mijn verjaardag vieren. Oh, dat is lekker, zo'n Italiaanse verjaardag. Mag ik mee? Nee, zo vol de cabine natuurlijk, ja. Iedereen een heel fijn weekend en de groetjes van mij en van José aan iedereen. Nou, helemaal voor elkaar. Kees, ook voor mij nog van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dan gaan we gewoon voor de surfers, oké. Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee. Bob, dubbelop vandaag. Een tweetal of misschien wel drie nummers om even op de plank te gaan staan. Leuk hoor.
9: Every day when our homework's done.
0: Gas op de plank.
9: Go to the beach and gonna have some fun. The ocean's blue.
0: Gas op de surfplank.

0: hoor. Drie keer achter elkaar. Windsurfing van de surfers. De Nederlandse surfers. Als eerste. Girls on the Beach was een single. Die kwam na deze Windsurfing Time Again. Alleen maar zomerse muziek een uur lang bij KBC heb je gehad. We zijn er bijna doorheen, maar het volgende uur staat je ook te wachten met die zomerse klanken. Laat maar weten als je iets zomers in je hoofd hebt. Iets Italiaans of iets Frans of wel een Spaans laten horen, kan ook. Iets Nederlandstalig, zeg het maar. Boys van Sabrina, nee Luc, die andere suggesties, vielleicht misschien. Je weet het niet. Buongiorno Bob, ik luister ook mee vanuit Italië. Ik heb het kraanwerk gedaan in Rome. Martijn, grote boer. Johan, je familie luistert weer. Ja, ik rijd nu bij Bologna vol gas naar huis en ik hoop dat het vakantieverkeer meevalt onderweg. Ik heb het idee van niet. Groetjes Martijn, grote boer. Martijn, dankjewel.
1: Worldwide. The mighty KBC.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malde loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
2: Nou, 24/7 gaat de muziek door. Ja, absoluut. Onderweg, goedemiddag. De kipsatéetjes vliegen de deur uit en de lekkerste muziek is onderweg. Ter ondersteuning van Henk.

0: Ja hoor, Henk is een operatie verder aan zijn hart in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een digitaal kaartje kun je ondertekenen ter ondersteuning van Henk. En de zomerse muziek gaat door en deze zomer is voor jou. Dit is hem.
1: Onderweg.
0: Op vrijdag, de 14e.

0: Ja, maar dank ook aan de tuinman. Ik heb het eerder gezegd een uur geleden. Ik val eigenlijk een beetje in herhaling, maar is het erg? Nee, helemaal niet. Hij zegt even een duimpje van een kaarsje branden voor Henk. Dat is vanmorgen om 9:30 gebeurd. Toen ging hij onder het mes, hartoperatie. Dus dat is niet nog wat. Ja, toch wel een beetje eng altijd, dat soort dingen. Ik denk dan ook eventjes aan de, ja, onze Popeye zelf. Zeker. Die moet ook onder het mes. Die zit ook in afwachting van. Goed, vandaag is het de 14e, mensen. Ultieme weekendplaat in aantocht. Niet te vergeten om 10 voor 1, om dat kracht bij te zetten voor die tijd. Dus nu al, als het kan. Want ja, dan denk ik bij mezelf, alsjeblieft, wat voor idee heb je om een zomersgevoel te hebben of te houden, om het hoofd koel te houden? Bedenk iets wat met de zomer te maken heeft. Een nummer dat we het hele weekend gaan horen bij KBC Radio. En vanmiddag bij ons geïntroduceerd wordt. Dus de ultieme weekendplaat, zoals altijd. Zo'n 10 voor 1, 5 voor 1, hier bij KBC. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl.
1: We hebben ook nog
0: de muzikale ketting. Ik zit even te kijken waar die ketting ligt. Och ja. Wij zijn geëindigd met Kings and Queens van Eva Max gisteren als laatste schakel in de ketting. Dus een woordje uit de titel, een andere koning of een andere koningin of meervoud of een andere Ava of Max. Max van Max. Je weet wel, Max. Niet uit Italië, Max. Nou, die dus. Dat mag bijvoorbeeld. Het kan niet gek genoeg zijn. Gek. Wereldgekko-dag vandaag. De gekko's vliegen om je oren, niet te geloven. Ja, dat is echt waar. Mario zegt, ik heb gekko. Mario van MRC. Ik heb gekko gewoon thuis in de koelkast staan. Dat is namelijk een hele lekkere vodka-karamel. Dat wist ik niet, maar ik leer ook elke dag. Mario, lekker die gedachte. En terwijl jij onderweg bent, hele fijne uitzending, zegt hij. Je maakt nog wat, heel wat kilometers. En een fijn weekend alvast. Voor iedereen natuurlijk toegewenst. Okay. Oh, de tuinman zit nu thuis van boodschappen doen. Gelijk ook even voor moeders meegenomen. Nou, dat is hartstikke lief. Slim ook, zo doe ik dat ook voor mijn vader af en toe. Al die had ik vanmorgen aan de telefoon en die zei tegen mij, ja, ik ben wel even naar de Jumbo geweest en Appie. Ik ga nog even langs de Botter. En de Botter is de wijk waar de Plus zit, geloof ik. Dus kortom, die heeft ook alles ingeslagen voor het weekend. Nou, en bedankt iedereen die een kaarsje heeft aangestoken namens een tuinman. En een fijn weekend voor iedereen. Kijk. De vrolijkheid weer om de mond. Daar laten we het beste van hopen natuurlijk, ja. Ik had een duimpje teruggegeven aan Johan, hè? Johan AC, de airconditioning weer in volle sterkte. Combi 1 ook de duim. Ja, maar ik had je al vermeld. Maar goed, oké, je krijgt ook nog een duimpje van mij terug. Ach, José, de wederhelft van Kees. Kees is jarig vandaag, als je dat niet mee hebt gekregen. Onze Kees, ja natuurlijk, ja, Kees van José, van Buk. De drie musketiers. En José zegt, goedemorgen Bob en onderwegjes vanuit Beverwijk. Wil ik de liefste man van de wereld. Nou, José, wat lief van jou, richting mij. Oh nee, toch niet. Mijn eigen man, zegt ze. Feliciteren met zijn... Ah, nu weten we het. Toch niet 44 geworden, Kees? Ja, jij kon het omdraaien, zei je, want het had helemaal geen zin. Kees is 55 geworden. Nou, Kees, jonge god dat je bent, niet te geloven. Ik geloof er geen 44, toch? Oké, okay, 55 dan. Wil ik hem even feliciteren met zijn 55-jarig bestaan al. Dus zijn wederhelft José. Goed zo. Vanavond hadden we al doorgekregen. Vertrekken wij weer naar Bella Italia. Dus voor de liefhebber, een lekker stukje appeltaart. Kijk, nemen ze gewoon mee uit Nederland. Heel slim. Wie gaat er nog meer naar Italië? Of wie staat er over in Italië? Ja, Ruud niet, hè? Nee. Anders had je mooi even kunnen profiteren van die appeltaart. Ah, Jeroen is volgens mij meer van... Jeroen, ik bedoel, Ruud is meer van de mokka-taart, dat weet ik. Die heeft hij wel eens voorbij meegenomen. Ja, ik profiteer er ook wel eens van. Eens even kijken, 29 graden bij Jeroen Schild. Buitentemperatuur mag ik toch hopen, Jeroen, want van binnen in de cabine vind ik dat een beetje warm. Meting is gedaan om 11:43, dus ik denk dat er zomaar weer eens een bijna een graadje bijgekomen is. Sterker nog, ik ga er vanuit, Jeroen. Goed weekend, daar in het... ja... prachtige, waterrijke gebied. BB, niet weer. Niet weer, Barry. Bennebroek, Barry het Summeren, onderweg naar Hamburg. Nee, het is Bart Barels. Goedemiddag, Bob en alle onderweggetjes en luistervinkjes. Ik ben er ook weer bij. Lekker wachten in Leverkusen. Dat doe ik op dit moment, tot ik kan laden. En dan echt op huis aan. Maandag los in Heerenveen in Friesland. En graag een bakje koffie als het kan met melk. Dat kan. Nee, ja, hebben we het weer. Ja, Kees. Ja, dat krijg je als je moet sturen en je stuurt zo'n uitzending. En dan zeg je koffieapparaat, maar dan zit je er net even naast. Maar de felicitatie is oprecht voor Kees, hoor. Bij deze, Bart. Een bakje koffie met melk voor jou. Allemaal een fijne werkdag nog en een heel fijn weekend gewenst. En tot maandag. BB, jij hetzelfde. Jos de Zilke is erbij. Morgen, ik heb geleerd in het Duitse Wiesbaden. Ich bin unterwegs nach der Casa. Oké. Okay. Lekker naar de Zilk. Jos de Zilke, Jos de Zager, Jos Vink. Vlieg en vlug onderweg. Helemaal goed. Nee, geen blinde vink. Zeker niet. Robert de Tukker thuis aan Good Morning. En waarom doe ik dat? Omdat hij namelijk aan de andere kant van het water zit. Bob en onderweg vrienden. Vannacht bij Media City in de UK gestaan. En vanmorgen heb ik gelost en ook nu weer geladen in Litchfield. En dan nog even laden in Kings Winford. En daarna vanavond ga ik echt wel weer de boot op in Harwich. Kortom, het weekend wil ik wel thuis zijn en dat gaat ook gebeuren. En daarna zondag weer terug, Hoek van Holland, Immingham. Zo, dat schiet. Wacht even hoor. Vanavond weer de boot op. Een zeer kort weekendje thuis. Maar ja, goed, het wordt wel zeer gewaardeerd door jezelf, maar door het thuisfront ook, kan ik me zo voorstellen. Dus, Chippy, ideetje voor de ketting komt binnen. Mooi, die verzamel ik even met de andere ideetjes. Ik denk dat ik doe het maar eventjes, ja. Oh, en Lambiek is weer aan het wachten in Antwerpen. Adpo, als ik geladen word, dan het weekend op. Geiselwind. Oké. Okay. Nou, dat is ook zeer gezellig als je met Lambiek een beetje wil lachen. Dan moet je op Geiselwind zijn vanavond. Kijk, leuk. Ideetjes en welkom voor zomerse muziek. Deze komt uit 1989 en vandaag uit de koker. Vanochtend uit de koker wel gesteld door Luc Segers. Die had nog meer suggesties, maar ik vind deze wel lekker eigenlijk, ja. Oh, en meer post natuurlijk, want Jacco die wilde het nog even over zijn Volvo F89 die gekeurd is. En over zomer gesproken. Erik Waasdorp, vriend Waasdorp, heeft ook heel wat zomerse muziek voor je.

0: Armin van Buuren, Josh Kambay en Sunny Days.
1: Oh, Sunny Days.
0: Nummer is alweer van 2017, dat is toch wel even een tijdje geleden al. Dat was een van de suggesties van Erik Waasdorp. Armin van Buuren, Sunny Days. Ja, lekker ook, hè. Playa Hitty. Nou, een klein stukje hoorde je al van The Summer is Magic. En Calvin Harris en Summer is ook. Okay. Of dat zomers genoeg is, dat denk ik wel. Aan iedereen de groeten vanaf de ring van Bordeaux. Want daar rijdt hij op dit moment voor de wit. Oestgeest. En gekko dag, waarom zegt hij denk ik dan meteen aan Curaçao? Dat maak ik ervan, want Erik zit echt wel in zijn hoofd. Heeft hij op dit moment het bier. Het Brasa bier. Tja. Gisteren de laatste weggedronken, Erik. Dus... moet weer besteld worden. Nou ja, goed. Check je mail, zeg ik. Messenger Bob van Beteren. bob@kbcradio.nl. Even kijken, Jacco, die is erbij. Gisteren dus de Volvo 89, de F89 uit die ethisch gekeurd. Het duurde even omdat de zekering van de verlichting eruit klapte. En weg was die. Tja, bleek een nieuwe kentekenplaatverlichting te wezen die kortsluiting verzorgde. Bob, ik ben nu even thuis aan het hobbyen. Oh ja, en Kees... Lauwers, gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet ervan vandaag. Ook al ben je nu alweer een jaar ouder geworden. En voor de weekendplaat, Why van de Cats. Dank voor het doorgeven, Jacco. Ik heb nog niet zoveel suggesties voor de UWP. Ik wil graag iets liefst iets met een zomerse invloed voor wat betreft het weer. En why vraag je ook af waarom het weer zo warm is. Dus eigenlijk vind ik dit ook wel hartstikke mooi, natuurlijk. Onderweg op KBC over het weer gesproken. Heb ik een weeroverzichtje? Even checken hoor, want meestal krijgen we dat keurig voorgeschoteld. Ja, dat denk ik wel. België zit erbij, Italië, Spanje. Nou, dan gaan we er zometeen de tanden in zetten. En jullie berichten zijn welkom. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Eens even zien dan. Laten we maar met België beginnen. Dat doen we altijd, dus waarom zouden we het vandaag anders doen? Zeg ik dan, nou ja, niks is veranderlijker dan dit programma. En dat is ook het leuke natuurlijk. Behalve het weeroverzicht, dat doen we dan wel eventjes. Voor vanmiddag liggen de temperaturen landinwaarts zo'n beetje tussen 34 en 37 graden in het Belgische. Lokaal kan het in Belgisch Limburg en Henegouwen 38 graden worden. En wie verkoeling wil zoeken, dan kun je het beste naar de kust rijden. Als je daar gaat overstaan, liggen de temperaturen zo nu rond de 30 graden Celsius. Vanavond blijft het nog op veel plaatsen warm, dat snap je ook wel. Morgenochtend gaat het kwik nadat het de nacht dan wel onderuit is gegaan naar 21 tot 23 graden. Vanavond hebben we het over. En in het binnenland, ja, in het midden blijft het nog heel lang 30 graden Celsius. Jongen, jongen. Morgen dus, nou, weer opnieuw een stijging naar... Uiteindelijk gaat het in de nacht afkoelen naar zo'n 25 graden. Maar die stijging zit er meteen al in de ochtend. In de middagtemperaturen zo rond 30 graden. Zo tussen 27 en 31. En het zal meteen broeierig aanvoelen. Dan, morgenavond komen verspreid over België enkele buien voor... De kans daarop is in de middag overigens ook al aanwezig. In het binnenland is er weinig wind. Aan zee staat een veel matige wind uit noordelijke richting. Dat is morgen in België. Qua de temperatuur gaat het de hoogte in tussen de 23 en 25 graden Celsius. En zondag, op de meeste plekken in België droog, wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Met heerlijke temperaturen tussen 22 en 25 graden Celsius. Maandag ook deze afwisseling van wolken en zon. Op de meeste plekken blijft het weer droog en temperaturen aan de kust 22 en 24 graden in het midden van het land. En dan ook weer voor de komende week is de trend eigenlijk zo'n beetje tussen 20 en 25 graden in de middag de temperatuur. Italië. De verschillen hebben het elke dag over. Bij de kusten is het wat koeler, waarde rond de 33. Maar voor de rest, ja, in het midden en het zuiden 38 of zelfs 39 graden Celsius. Het blijft voorlopig even zo. In het noorden neemt overigens wel weer de kans in het weekend op wat onweer toe en wat pittige buien erbij. En dat geldt ook voor het begin volgende week. Midden Spanje en ook het zuiden heeft nog altijd de extreme hitte te pakken. Ja, 40 graden Celsius, ook rond Madrid. 38, 39, vandaag wel weer behoorlijk heet. Aan de noordkust daar niet. Daar liggen de temperaturen op zo'n 25 graden Celsius. Voor Frankrijk geldt ook die snikhete periode. Vandaag kan Parijs zometeen dus 39 graden aantikken. Voor de rest liggen de temperaturen zo ongeveer tussen 35 en 38 graden Celsius. Maar in grote delen geldt van Frankrijk dus geldt wel code oranje vanwege de hitte. De kans neemt vanaf morgen van het westen uit stroomt koelere lucht binnen op regen- en onweersbui toe. Na het weekend wel weer veel ruimte voor zon met temperaturen tussen 26 en 31 graden op heel veel plekken. Enkel in het zuidoosten ligt dan de temperatuur iets hoger. Great Britain, in de omgeving van Londen, tropische temperaturen, dus 30 graden plus. En daarna wisselen perioden zo'n beetje met zon en wolken elkaar af. Schotland, een stuk koeler natuurlijk, 20 tot 23 graden. Kan ook regenen. In het weekend stroomt van het westen ook daar de koelere luchtkant op. En dat betekent Londen aan de andere kant, zuidoost, 25 graden. Edinburgh, Schotland, 19 graden. Ook daar dus het weekend een licht wisselvallig weertype, zoals we wel kennen. Nessie vindt dat niet erg. Nessie vindt die is toch al nat. Voor Duitsland geldt 30 tot 35 graden, gemeten tussen het noorden en het oosten. In het zuiden en westen liggen de temperaturen tussen 34 en 38 graden Celsius. In het weekend neemt de kans op een bui toe. Nog even afdalen of de hoogte opzoeken voor Oostenrijk en Zwitserland. Koele nachten in de dalen en verzengende hitte in het westen die springen eruit. In Vorarlberg en het westen geldt code oranje voor de extreme hitte onder de 800 meter met middagtemperaturen tussen 33 en 36 graden Celsius. Zwitserland in het laagland, ja, dat spant de kroon met de aanhoudende hitte, zonnige periode en heel veel ruimte voor zon. Het noorden en de regio rond Zurich op veel plekken 34, 5 of misschien wel 36 graden vandaag. En voor de rest in de Alpen is de lucht vaak minder heet, maar ook daar verloopt het meest van tijd zonnig en warm. In het weekend neemt wel de kans op een stevige onweersbui toe. En dus wordt het ook wat koeler. Wat doen we? Zonnige muziek.

0: Harry Burger vindt het ook leuk. Het origineel is misschien nog net even wat leuker van André. Zomer in mijn bol, maar deze is ook leuk. Met Chris Cross Amsterdam, met Donnie en natuurlijk met Tino Martin. Chris Cross Amsterdam, de nieuwe single vind ik trouwens ook wel heel erg leuk. Zal ik die zo meteen even laten horen? Dat is deze. Ja, dat is ook wel heel erg zomers natuurlijk. Hè? Dat zou wel kunnen natuurlijk, ja. Maar we moeten ook nog richting de muzikale ketting. Kings and Queens van Eva Max, daar moet je op aansluiten. En een ultieme weekendplaat. Kortom, nog heel veel te doen. Ik denk dat ik wel overtuigd ben dat ik deze toch zometeen helemaal laat horen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.nl

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Er staat nu ruim 200 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 25 minuten extra. Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de A59 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg afgesloten. Naar verwachting duurt de wegafsluiting nog tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de A73 richting Nijmegen, want ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog de A76, Aken-Geleen, want tussen knooppunt Kunderberg en Geleen is een ongeval gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 25 minuten langer over.
2: This is the sound of power.

0: What you want.
1: De ultieme weekendplaats.
2: Nou, die komt eraan natuurlijk. Ja, en die ideetjes zijn welkom natuurlijk, niet te vergeten. Dus laat maar weten aan Van Beter. Een messenger Bob Van Beter op bob@kbcradio.nl. Ik ben een beetje opgetogen, maar ook een beetje snelheid in de stem vanwege het feit dat we veel te doen hebben. Muzikale ketting zometeen. We gaan aanhaken op Eva Max met Kings and Queens. Met Jaffa King. Dat is niet van Jaffa Juice, dat is weer wat anders. Summertime hoor je zometeen, want in het kader van zomerse muziek op de radio. Maar eerst even naar vriendje Camille.
3: Hits from the Heartland.
4: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Jaffa King en Masta. Summertime. Zomerse muziek in aantocht. Aansluiten voor de ketting. Op dit nummer. Jaffa of King. En Summertime. En zo is het maar net. Onderweg op KBC. De ultieme weekendplaat in aantocht. Ideetjes en ventileer ze als het kan zo gauw mogelijk. Oh, de kipfiletjes vliegen meer recht omdoor. Het ruikt ook ongelooflijk lekker. Maar dat komt ook omdat ze niet alleen via de keuken, via het kantineluik naar buiten gaan, maar dat ik hier van juffrouw Corrie ook een portie kipsaté heb gekregen. Ja, ik moet even doorpraten om uit te komen inderdaad op de ultieme weekendplaats zometeen. Mango Jerry in the Summertime, wat dacht je daarvan? Oh, en er stond nog een berichtje voor. Ja, Luc MRC Mossel. Ja, ja, ja. Oh, inderdaad, ja. Ja, oké, okay, het is weer vrijdag. De kassa, meisjes. Houdoe. Houdoe. Vuile slet. Dat wordt in het liedje gezongen. Gisteren dikke knippers gehad met... Ja, met wie? Geen idee, zegt Luc. Welke enthousiaste collega? Dat was vlakbij Farmsum. Het was aan de Wittes... Het was een Wittescania. Ja, ja, ja. Had hij een witte kentekenplaat of niet, Luc? Kan. Ik was pas laat leeg daar, dus ik kon niet meer laden in Emmeloord. Oh, daar zou je naartoe gaan met de mannen, toch? Van MRC. Goed, daar zit namelijk een goed restaurantje genaamd Aan Eén. Dus daar maar overnacht. En nu geladen? Oké, okay, nou, fijn om weer mee te krijgen. Hopelijk vanmiddag nog wel op tijd leeg, want sommige bedrijven hebben na de middag de vrijmibo. Ja, dat hoor je steeds vaker. Of het is al een tijdje zo, hè, moet je zeggen. De vrijdagmiddagborrel. Hé, hey, dan is het voor mij ook weekend, hè? Die koffie laat ik maar achterwege, Luc. Ik denk niet meer dat je er zin in hebt. Je zit al met de vrijdagmiddagborrel in je hoofd. Straks natuurlijk het beroemde satéetje van Corrie. Ah, dat heeft ze nu nog niet meegekregen. We regelen even een satéetje. Corrie, voor de MRC-mossel even een satéetje. Ja, ja, doe maar. Of Luc, deze wordt hier net binnengebracht. Zal ik die aan jou geven dan? Ik geef je die saté die ik gekregen heb van Corrie. Ik kom straks wel naar één van naar beneden toe. Hier, pak aan, pak aan. Onderweg KBC Radio. Ja hoor, de tuinman heeft ook het kaarsje aangestoken tijdens de lunch. Gekregen door juffrouw Corrie. Ja, ik zie het hier op de foto helemaal voor elkaar. Hé, Filip is erbij. Die ging even voor test naar het ziekenhuis. Ik heb moeten fietsen, bloeddruk was te laag. Medicatie 2 stuks gehalveerd. Nou, voor de rest was de cardioloog wel tevreden. Nou, jij dan ook, denk ik. Gefeliciteerd, dat is heel fijn. Iedereen een prettig weekend. Sterkte voor Henk Wijngaard en familie van Cowboy Phil. Chippy, heel de zomer lang. Una Paloma Blanca, wat denk je daarvan? Heerlijk. Lekker plaatje. Zou ook zo door kunnen gaan voor midden in de roos is het schot dan. Ultieme weekendplaat. Even nog naar Gerrit. Gerrit de Barregaander.
1: Gerrit hier. De Barregaander van Blix. Ja. Ja, een beetje prachtige mooie vrijdag.
0: Vertel.
1: Joei, wat hoor ik?
0: Wat hoor je?
1: Die tempelman dubbel bemand.
0: Ja, met Lucas. Met Lucas, ja.
1: Een container inleveren. Ja? Vier van die dingen losdraaien. Ja? En dan nog dubbel bemand. Dat kan dan niet gekker worden. En die Elwins tegenman.
0: Ja, daar hou ik van.
1: Ja, die maar mattelen met 12, 13 adresjes in zijn eentje.
0: Ja.
1: De wereld is op zijn kop. Ik vind dat die jongen dan eigenlijk met die Elwin mee moet, toch?
0: Volgende keer.
1: Ik hoop trouwens dat die Elwin het een beetje vol kan houden. Met 35 graden in de schaduw.
0: Oh ja.
1: Nou, genoeg flauwekul.
0: Ah ja.
1: Kees, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren. En een dikke knuffel. Kees, José en Buk de Hond. Goed weekend allemaal. Op links.
0: En
1: doei.
0: Gerrit, de Barregaande Radio, zeg maar. Ja, dit programma wordt ook door Gerrit zijn stream gestreamd. Doorgezet, zeg maar. En Gerrit moet een beetje opschieten, want dan ben je niet op tijd thuis voor zondag natuurlijk. Voor je radio-uitzending, hè? Zo is het. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik zit te twijfelen, joh. Ik zit te twijfelen wat ik ga draaien. Ik heb zoveel zonnige muziekkeuzes binnengekregen. Mink de Vil, Demoncello Corazon, wat lekker. Of Alex Codino met Crystal Waters met Destination Calabria uit 2003. Is ook wel lekker, hè? Doen we die gewoon eventjes.
2: Destination unknown.
0: Op naar het weekend. Om alvast een beetje in de weekendstemming te komen. Ik vind het echt zo'n huppelepup.

0: Alan Schonino en Crystal Waters. Ja, lekker plaatje. We hebben er nog eentje nodig voor de muzikale ketting. En dan nog de ultieme weekendplaat. Dat staat je allemaal te wachten. Want dit is de volgende.
1: Ah, lekker hoor.
0: Luc MRC Boswell. Ik dacht eigenlijk je voorzet voor ultieme weekendplaat. Maar hij sluit natuurlijk naadloos aan op Summertime van Jaffa King. In de Summertime van Mungo Jerry uit 1970. Zo rustig aan met de dingen. Daar gaan we.
2: De muziekketting. Schakel 2.

0: Mungo Jerry in the Summertime uit het jaar 1970. Wat een feest op de radio. En Summertime, zomer, het is weer zomer.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Ja hoor, de laatste is voor Jalles.
2: Jij

0: nou, Jannes.
1: Ik zeg hey. Het is weer zomer.
0: Schakel 3 in de ketting vandaag. Op KBC. Oh, zometeen de ultieme weekendplaat. Wat zal het gaan worden? Ik heb nog wat berichtjes. Ik heb Hans een bericht even niet voorgedragen, ontdek ik net. Daar kom ik nog op terug zometeen. Maar Erwi schakelde net toen hij Hazes hoorde in Christos Amsterdam. En Donnie in. Dus dat is goed. Ik heb de zomer in mijn bol. Ik was even druk aan het spoelen, Bob. Goedemiddag trouwens. Nou, gauw weer even verder. Voor iedereen alvast een heel fijn weekend. Ik zeg rust eens lekker uit. Wat lekker, hè? Even kijken, maar de Viking is gebleven. Ja, die is natuurlijk hartstikke druk. En doorgereden, ja, dat is dan jammer. Kijken of ik je nog kan inhalen, Hans. Dat denk ik wel. Dank ook trouwens voor de fotootjes en de videootjes. Vanmorgen rond 9:15 ben ik van de boot afgekomen in Kiel. Ik wou zeggen in Tiel, dat zou ook kunnen, maar dit is in Kiel. Even wat uurtjes rijden naar de zaak. Gezellig de radio aan en de temperatuur was. Nou, dat is echt wel even geleden. 11 uur. Al 30 graden. Maar binnen in de truck is het lekker cool. Gelukkig maar. Nou, hoef je geen trucjes voor uit te halen. Voor iedereen een goed weekend en tot maandag weer. De Viking. Hans, dankjewel. Ook voor die video's die je meestuurde. En dat doet Hans trouw. Bijna dagelijks ben ik op de hoogte van wat er rijdt, leeft en speelt. Nou, zo. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Het stond allemaal voor je open. Ook om te komen naar de kettingschakelingen. Tot de ultieme weekendplaat. Ben je er klaar voor?
2: KBC. Heel fijn weekend. Rust eens lekker uit.
3: De ultieme weekendplaat.
2: Een heel fijn weekend.
0: Ik had al wat klappen uitgedeeld. Dit is hem geworden, jongens. Het is goed. Ik had 4 stemmen voor Kid B. En Martin van der Starre. En Una Paloma Blanca. Heel de zomer lang. Ik denk, met dit plaatje gaan we lekker het weekend in. En komen we het weekend wel door. Of er nou een spettertje regen komt of niet. Of de temperatuur flink onderuit gaat. Wat is dit lekker?

0: TB, Martin van der Starre. Una Paloma Blanca, heel de zomer lang. Ja, het was mooi, dit. De ultieme weekendplaat. Je hoort er vanmiddag nog een paar keer vanavond. En morgen en overmorgen zondag natuurlijk ook. Tot zover deze onderweg. Zoals altijd, mede mogelijk gemaakt door jullie. Ik probeer dat een beetje in goede banen te leiden. Voor de rest, navigeer jezelf lekker. Dat gaat goed, hè? Zeker. Richting het weekend. Bedankt voor vandaag. Bedankt voor deze week. Al die live-uitzendingen die we samen hebben gemaakt. Maandag weer van 11 tot 1 hier bij KBC. Zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. En dit programma is er ook maandag weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Hou hem tussen de lijnen, mensen! Wat al wel jammer is, is dat er een aantal kanalen heeft afgehaakt op dit moment. En dat we alleen maar de stream hebben via KBC Radio. Oké, misschien via Barregaande Radio nog. Oké, dat is mooi. Ik pik gewoon even een minuutje, want ja, er was zoveel post vandaag. Alleen maar leuk natuurlijk. Ik heb wel alle namen genoemd en rugnummers. Marcel Duitser niet. Oh, bij deze dus nog een extraatje. Marcel Duitser, goed dat je er was en bent. Ook geen duim van mij gehaald, maar bij deze 2 duimen. En doe de groet aan Daphne. Zo. Robert Piegen. Behoud de vaart vanavond als je de boot weer opgaat in Harwich. En succes met je korte weekend. Geniet ervan. En dat geldt voor iedereen natuurlijk, hè. Op de verjaardag van Kees en Wereldgekko-dag. Doe eens gek. Samen radio maken is voorbij het feestelijkste dat er is. Ik vind het hartstikke lekker. Ik neem straks een duik in het water. Wel mijn zwembroek aan natuurlijk, ja. Dan zit ik met mijn korte broek. Dat is een beetje jammer. Die heb ik het weekend ook weer nodig. Goed, mensen. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen bij KBC. En Mark is er met het zoute uur. En morgen veel plezier ook bij Camille. Met Hits from the Heartland in de avond. Hier bij KBC Radio. Tot maandag.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen-Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer?

0: Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59 Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Mindy. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook een rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, twee rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4:00 vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: are officially 891. The hottest station on your AM dial.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm, meters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit A van Horen en afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn daar dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Miami Girl.

alweer gehoord, Heaven 17. En de opname heette Temptation. En The Boy from New York City van Adlibs. Via onze middelgolfantennes en middels de stream is dit weer een zout uur. We diepen de vinylplaatjes die ooit overboord gegooid zijn weer op uit de zee. Ja, een Noordzee-medewerker, een Britse Noordzee-medewerker heeft dat ooit gedaan. Stom, stom, stom. En ik zou zeggen oppoetsen en hup op de draaitafel ermee. Deze bijvoorbeeld van Pieter Sarstedt. And why do you go to my lovely...

0: You're No Good. De onvolprezen Amerikaanse zangeres Linda Ronstadt. Wil je reageren op deze offshore show? Stuur een mail naar mark@kbcradio.nl. Dat is dus Mark met een C, apenstaartje, kbcradio.nl.
1: We are the mighty KBC.
2: Het Zoute Uur.
3: Muziek uit de tijd van de zeezenders.

bericht van dinsdag 2 januari 1973 uit dagblad De Tyfoon, / dagblad voor de Zaanstreek. De Miamigo is weer op zee. Het zendschip van Radio Caroline, dat kort na middernacht door een onverbiddelijke Haarlemse gerechtsdeurwaarder aan de ketting was gelegd, is vanmorgen even na 5 weer vrijgegeven. Kapitein van de Kamp had zijn zin gekregen. De achterstallige garage voor hem en de bemanning was betaald. Na een telefoontje dat de geëiste 32.000 gulden boven water was gekomen, verbrak de marechaussee het zegel van de ketting aan het stuurwiel en om 7 uur werd het schip naar zee gesleept.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Dat is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden, één rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Daar zaten vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelgedoom en Knoop het Velperbroek. Drie kwartier extra reistijd na een ongeluk, één rijstrook is dicht.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Breker, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Koop je cb bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.
8: Miami, go!

0: Ain't No Stopping Us Now, McFadden en Whitehead. Nieuws en de sponsors gehad en welkom terug bij deel 2 van al die klassiekers uit jouw speakers.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Best aardig, hè? Drie keer de Pretenders. Fijn dat je bij ons was. Laat die radio aan op KBC, want de topmuziek gaat gewoon door. En ik even niet. Tot een andere keer. Doei.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zwamme bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Knoopend Velperbroek, een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: 2. Jouw hits, jouw station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knopend Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal West. Omrijden kan via Bergen op Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
4: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.
9: Het geluid van Middengolf.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen. Er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
4: The mighty KBC, where the music never stops.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knoop het IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knoop het Paalgraaf en knoop het Bankhoef een kwartier extra reistijd.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
4: Turks fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse grondwettelijke raad bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: KBC!
0: Windkracht 6 tot 7.
2: I want you to want me.

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 lichtgewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. With the mighty KBC, where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Engeland is een trein ontspoord bij Wexford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels. Vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
4: We are

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder, met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm, met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Never stops.